Aiara, iraie, irak batzeko garaxe, ero sasoi. Sasoirik ederrena amakondon. Bueno, ero, nebre guztukuena, xalik ere bai. Baina apartetik zarata desagradablik aiaten diz, eten gabin, gebre paraizure. Gorroto diskurtzuk, beti hon dizenak, baina geru eta lotza gitxi hauaz. Adibidez, emakumin boska eskubidik kuestionaten da den diskurtzuk. Azkan uolde feministin aurrin, eta esan birot, nagore, nagore, erreakzioi fasisti normalara, beti pasaten da. Baina gure biharra eta aspaldixan bata falta motaten nazena, da, honekin danakin, konfrontati. Diskuti uti ez, konfrontati. Eta gaurko atala horretxetan emongo. 2006ko iraian irurea iateko, nondik gatozen ulertu alixateko. Eta leukadin morun, abizua ikaso ikenez, eta euran bisitxi militantzisa antifastiztia emotzen emakumik ezautzeko. Bizka-bizka parabe. Horretxeatxik, gaur, Makondon amiga, grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

0: Etorri bedi zure izena. Otoi gure zeruan, erreginaren, arginektako pastarekin.
1: Kolagengaku, kolagengaku.
0: Kolagengaku, kolak ditue. Ametxin dela moten da eta goz gantara.
1: Ega baina, horrego tema adibinik horita.
0: Beste tema adibinik horren jarra izan.
1: Oingo, horrego temida, palazen kantie. Element!
0: Element, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen,